Darren Hashin, agus Conor Broderick, chola shibin shin, copper plates, the chola mid, agus Rawa George White, zeta in shin. Begnach yerin umedig, an ishesh shach, the chlug, ta shkilitak ishach an yin shah, ma vinci berbor, ta timpish tarlin shin ege bitin still, mar shin dinabe, ta tashil borcha sharge, eva ardiloch, irimalach, sej in shin, shin ege bitin still in interwan. In ish, tachtrik the honik ishach, in shin joe, is biralin shibel, ni chas. Gaholin ar fad a feit am pukar bwyla a chas a go iachra o cwysila ta se chyr y bliana agus a fyrsion go egon e ta blian gwyish agus ta se dy geistach lein y gyrca ar madian sy'n langa meilo olin ag fiachra agus ag egon a hein agus cintin ish gorma y cartyn siog a fecmau manan a hecht ar yn gion ori a sy'n ach gyrma agai a socht o'r dech dyrwcht a chiola ish sach sybel ni chas agus brycon bwrad e fiain ag tŵs on chloir yn sy'n En is jij, tachtig de lahanik is daar, konik ik eens peren, eenmaal McDonald's er maar in, maar als feit er is jouw show en is jij, oran de 14.

0: Sean made the career fall dove, knocker of ain, they do, vino in the blinish a carta sonora van.
1: Leriad ar anna yma a gandaltan sin istoch an dúlha anna haig a TG cahair na rí na nachwyl socrú ilvli an tú ila coelis a realtas feimar ha ag RTE an coen tú gial an realtas gaibli anna hain aga gudfi meid aardhe mínu aardhe ar fáil da RTE as mínu an tú il tí bliana in animus 5 miliún sa vresh hort aivim dien se choen agas vi dara kaliria tuir tefis an yovag se a chishtu ag preso caid ar maidin gwil mínu sunt soch toka ag an realtas da TG cahair o mian fihe araig Mínu oscún cúig viliún euro bhean a nirig mar sin tán mínu sannags hat hogrí móra caffar cínif a corra gríche ag a TG cahair leis sin mínu áir a son cainial nua cóla cahair bonnathe togrí sinna cahair togrí móra scanáníachta nis beg ín pleachta í móra agus seachar fad ar na togrí son gan daut agus gaháir ma chiantú nach fel ean ardú taca ar bhu ar bhu séad ís éiran a chyrrad bhiach TG cahair agus fís éiran a gófártiachta nini chéilir anachid dos na togrí sach sílim dreid chéile agus son Stoch an tainis ar fad a bailiw Newton an áard ar fad dídehe eis chaint an a RT agus an real spek TG cahair a súil nach vaag for ar gúliad agus mar ha As leid is toch ook hooruit die ik zoude wie een gomstig zijn collega hele om leven in die zin terug hele in of agus in een grahanig een kine aard has ontwijt TG Cahead en hier doeg er geen een goma wie die een aard has er heel te doen door een gemak hard doeg is niet maar zijn harle maar zijn is zo we hebben feit er zo bij TG Cahead zo ik goed voor zijn aard wie het is toch hoor aan maken ze
0: agus bij tille pleging er een overschien nu er een da overschien was mij dat Miao Lair Kesht RTE, agus Kesht TG Cahar, egan harter ga nomad, nur vime kaint le kahal gon, ir stuurhor orchstuurhor RTE, agus ir chanasi TG Cahar. Ag sulla skuilin me latsa agonacha vi, coentu pa na shervisha pipely mar over kaint is a doyle in yo freshen, agus an da he of fos ekshasa vanoid is lair.
1: Well, vi agus an seasa bhas docha níos daingine in isir an ráthe ar dáhaibh ach na chímid bíle ó chum an altrú agus ban cáurach na héir an amon gníaf hiúns gléach an eof has stailcine bertlathe den teachtain seo chóin vi pírs o dohartaig hin féin agus Jed Nash o fárti a loch débre cor a lehe rialtas agus gaháirthe an rud a ghil go mórtha féimar a dhuirt pírs o dohartaig na an méidi bíle rá ag an dhísach agus ag an aide cartichas fe bíle rá lá nuas in agalag ar na meáin vestadar gur se maslach dus nog er leerde ik drauw was er een hebje he pijblien er hoog aan te isch leef is kwijt je dat dol na hoe lang gaat dat heeft dat allemaal stijlke als kwijt je dat jenev dier haar wel het allemaal stijlke peesokru jen voor gilsjes in gemoer hin feen ik zei er forty een lucht heb je dat hij die gaar de haar haar zei die een gele van realtas voor regle pe kunielige dat hij aan rivray I know in Gwil 1.2 billion euro correlative don go and to sha ha sha 488 das na card come does na hebje se tervish febli gnin for kinte peso cru yen for gugur for an costless mirachtal scenario van on snabach an ebje se tervish febli his lishin welchki und lechi hon real stra gwil and board oskute gwil see ha on gugur fi fall to riv na card come in riv na 180 on kindly ha actually the gale of his gimpi or to so harish need to have to flight up
0: Donna Homer, who co-ragri politicht the new dirty against TG Cahir, Garmila Mahagat, Asok de Velling, Air on Glora Nyo, Tatugestic Latu Sajalam Safakna Drishkulis Fader Takes, Yola Marskanok, Kiddy Kuiga Hain, a Kuiga Kuiga Tree, New Matatu Adush Garten Heron, Kadina Hokta Cahir, Nia Hokta Hokta, the Keen Lutrika Oranaji occurred to Snatachdruchta, Fader WhatsApp, Yola, Giddy Noid, a Hokta Shocked, Noid, a Triado, a Kuiga Kuig, a Kuiga Kuig, Nuder Noi is Fader Refus, the Yola, Giddy Two Sacha, Eg RTE, Stad IE. Tomadic Filinish, Mar Dirtbegin, and Mid Air, Scale, RTE, Agus TG Car, Luminish, Ta Cahalgon, Ear Orch Stuarhor, RTE, Agus Cade, Canasi, TG Car, New Tina G, Mar Tuguer, Dusak Borat, Tashe Ling, Owner Studio, Insnadiri Bioga, Cahal, Kedic happened to Fin Maid, Tatarli, Agus Tusak Midle, RTE, or Duspira, Magile, RTE, Agus and Bushhead.
2: Well, Dus níir ní ennú tam a tachas mi hinn go fóil fúin scéil seo ar fad ar scéil ar charibí é dús ama agus sin sin chaihí ar a gomeidir gól ceisníos léithne an seo ní amháin a dacha le RTE ach le mar tá ráitse agat nó mar tá ráitse ag donacha fúi aisintachtaí eile a hagan fúi chimrice an ara arithe seo fi

0: Ja, da kunnen ze een wakkerlijke set achter, dan worden er een woordelijke set. Vroeg het set te maken in die gelden. Vroeg ze maken maas die rinke. Waar gaan de vierde engine dat niet een maas die rinke, het is daar dan set. Niet dat geen stippe waar niet, set. Zij is wel stappig. Maar zo is het. Hoe is het, ik had ook nog wat gezien in de rinke, nou een andere stijl.
1: Zo'n set?
0: Zo'n set, maar niet een wein niet alleen, maar door het zee. Niet een wein waals, dan vind ik een schoen reel. Niet vaak kan een nischer zijn, nog toonigus het vader.
1: Tónachas.
0: Agus dúrt fer egin ele. Nár a bheannan is a chdíine dí chéile a cahafa gos i mesca chéile.